0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Steve, Jupp.

dan kan het niet waar zijn. Momenten maal bevol dat een jong. Let even mee, ja in het beeg lees toepen. We keren mooi geknuppeld. Ja, dat is zo ja niet maal bevol. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven van de pitte met je? Ja, dat is. Dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we hebben het toch.

mooie fik. Dat je vult, vergeet ik niet. Twee, drie liter afgepompt, je waat en dan nog mee. Dat mag me jetzt zweimal die Stund. Middags fresse, schlor.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin de Stier.

0: Die hebben een rubber rutbuster, de kat zou maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutbuster die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Bombolo.
1: Das ist schöne Musik.
0: Gimme Bombolo. Mama, gimme money, make a go by Garina. Gimme Bombolo.
1: Bombolo.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, ongeveer kadel.
3: Akkoziet,

0: De andere hebben een rutbus, de katse macht de wild.
1: Ja.
0: De rutbus, die drie, dan kussen die trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.